0: uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin. En er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
2: Dumfries scherpe voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
1: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
3: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
1: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de Titi in Assen werd midden in de nacht gekeken, en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
3: Jazeker, houden wij vol.
4: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
2: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen.

0: lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. In de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: 9 uur. Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
5: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
4: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
6: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
4: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
7: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen.

0: Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
1: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: 10 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen- en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed? Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Leuk dat je luistert. Dit is het nieuwe geluid van Vlo Radio.
1: Ik moet even pakken. Biertje, vrienden.
2: Ik heb mijn hoofd

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Abrams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: 11 uur. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vlo Radio.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 12 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: 1 uur. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: De website doet het weer eens niet.
6: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
5: Ah, fijn. Hij doet het weer.
7: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlog Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: 2 uur. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: drie uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer, zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet, met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 4 uur. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrecht, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 5 uur. Nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden... met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Piet... De website doet het weer eens niet.
4: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
3: Ah, fijn. Hij doet het weer.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.
3: 1, 2, 3, hey!

0: Zes uur. Nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: De hits staan voor je klaar. Het team staat op scherp en je speaker staat op standje burenruzie. Tot 9 uur alleen maar de beste muziek bij Weekend Vibes op Flow Radio.

0: toch wel lekker begin voor de vrijdagavond. Goed, nou, 5 over 6, daar gaat hij weer, jongens. Zet je schrap. Het is bloody hot buiten en we gaan het nog heter maken op de radio tot aan de klok van 9 uur. Weekend vibes op deze vrijdag 26 juni, jaargang 7, show 308 alweer.
1: Ja, en mijn stroopwafel die ligt hier gewoon uit zichzelf al. De stroper uit te stromen. Zo
0: nou,
1: wat
0: hij ongeveer. Ligt half over de plank. Dus die gaat eigenlijk automatisch zo naar beneden buigen.
1: Ja, sorry. Die hangt dadelijk al door de warmte naar beneden.
0: Ja, die zit al de hele week in mijn tas. En nou, ik moet zeggen, het is niet heel warm in de studiootje thuis bij mij. Maar ja, ik ben hier naartoe gelopen. Toen heeft toch wel heel even de zon erop gestaan een hele tijd natuurlijk. Ja, dan worden ze iets zachter. Maakt niet uit.
1: Ja, nee, maar dat zijn de lekkerste waar de stroop al warm is.
0: Dat bedoel ik. Maar, dan zijn ze nog lekker vers. Goed, nou, het maakt niet uit. Nou, veel te doen vandaag. We hebben een volle show, een bomvolle show moet ik zeggen. We gaan zo meteen even bellen met Sam van Veldhoven. Soms is het Jurgen die naar mij een plaatje stuurt van... hey, die is leuk, dat deed hij afgelopen week ook. Maar ik had ook naar Jurgen een plaatje van Sam van Veldhoven. En dat was een lekker zomers plaatje.
1: Ja, ik vond hem leuk.
0: Ja, daarom. En toen dacht ik van, weet je wat? Waarom laten we geen contact opnemen met zijn agency? En ik heb het even gedaan. En ja, we mogen bellen. Zo meteen.
1: Ja, gaan we zo meteen.
0: Hij is wel onderweg naar de collega's van Radio Valencia.
1: Ja, snap ik.
0: Dus we gaan zo meteen even gelijk bellen. En dan halen we hem even in uitzending. En natuurlijk gaan we die plaat even draaien, want het is lekker zomers.
1: Ja.
0: Verder nog, de update van de tip en de top. Dat doen we iets later in de show. De weekendpoll, de geschiedenisfeitjes, de weekendroulette ligt weer klaar. Dat doen we in uurtje 2, want het is de laatste vrijdag van de maand. En je weet al wat dat betekent, hè. Mix Marathon 72 van onze eigen DJ Bas, die ligt voor je klaar.
1: Een hele hete Mix Marathon.
0: Een hele hete Mix Marathon. Ja, hij is best lekker. Ja, zeker. Dus reden genoeg om ook weer 3 uur lang te blijven luisteren. Wij gaan bellen met Sam. En ik zou zeggen, we gaan gewoon starten met de show. Daar gaat hij. Hou je vast. Het wordt al

0: van dit jaar, Mercer Henderson en Kiss Me Better. 10 minuten over 6. Ja, het is warm buiten. En als het warm wordt buiten, komen er altijd van die hele leuke zomerplaatjes uit. En zo heel af en toe, dan kom je wel eens ergens iets tegen. En afgelopen week kwam ik een plaat tegen van Sam van Veldhoven. Sam, we hebben hem aan de telefoon. Goedenavond, jongen.
1: Goedenavond.
0: Ja, ook bij jullie warm, neem ik aan, of niet?
1: Ja, zeker. Heel warm, heel warm.
0: Ja, nieuwe zomerplaats, Sam. We gaan het er daar zo meteen even over hebben. Ik wil eerst even weten, hoe ben jij ooit erbij gekomen om te gaan zingen?
1: Dat was eigenlijk al heel lang geleden al begonnen eigenlijk. Ik ben vanaf mijn 10e ben ik begonnen met zingen. En eigenlijk per daarvoor is eigenlijk heel het verhaal begonnen. Ik ging vroeger altijd bij ons in Roosendaal naar Nederlandstalige evenementjes. Had je Smartlappenfestival, et cetera. En cd-presentaties van Roosendaalse artiesten. En we gingen altijd naar de cd-presentatie van Johan Heren toe. En op een gegeven moment kwam ik bij Johan op het podium te staan. Ik was 7, 8 jaar en zong ik altijd samen met Johan een nummertje mee. En ja, zo is eigenlijk alles een beetje begonnen. Op een gegeven moment op zangles gegaan. En toen in 2017 uitgekomen bij Manfred Jong en Elis voor een demo op te nemen. En toen op een gegeven moment goed gepraat met Manfred. Ik was toen natuurlijk nog 9 jaar, 9 of 10 jaar. Dus op een gegeven moment in 2018 is mijn eerste single uitgekomen. En zo is eigenlijk alles een beetje begonnen. En nou, ondertussen zijn we alweer 14 singles verder.
0: Nou, kijk, dat gaat lekker hard dan.
1: Ja, zeker.
0: Heb jij wel eens ooit de behoefte gehad om mee te doen bijvoorbeeld aan een Voice Kids of zo? Of dacht je van, nou, het komt allemaal wel?
1: Ja, daar heb ik zeker aan meegedaan.
0: Oh.
1: Heb ik in 2020 heb ik daar aan meegedaan. Ben ik toen opgegeven toen tijd door John West.
0: Ja.
1: En daar heb ik toen tijdens mijn auditie heb ik jouw blik gezongen. Mm-hmm. Toen heb ik 3 stoelen gedraaid en heb ik ook nog een duet samen met John gezongen bij The Voice.
0: Ja, John West, die kennen wij ook. Die draaien we ook regelmatig. Maakt ook lekkere zomerse muziek af en toe. Ja, zo'n plaat. Hoeveel werk zit er voor jou in om zo'n plaat te maken? Gaat dat zo? Of moet je daar, ben je daar enige tijd mee bezig?
1: Het werk voor mij is niet heel veel. Ik ga natuurlijk altijd zelf nadenken. Wat wil ik voor iets? Wanneer wil ik met een plaat komen? Mm-hmm. En dan geef ik dat ruim tijd van tevoren aan bij Manfred. Wanneer ik met een nieuwe single wil komen. En dit keer aangegeven bij Manfred en Carlo dat ik met een echte zomerse feestplaat wil komen. En zo aangegeven. En is dit eruit gekomen.
0: Ja, de plaat die heet Hey, kom maar op. Als je de videoclip bekijkt, dan zie je jou aan het werk als schilder. Dat doe je ook in het dagelijks leven, begrijp ik?
1: Ja, klopt. Zeker.
0: En is die plaat dan gaan borrelen terwijl je aan het werk was?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb gewoon het idee weggelegd bij Carlo.
0: Ja.
1: En Manfred natuurlijk. Carlo die schrijft altijd de teksten. En Carlo en ik kennen elkaar natuurlijk goed genoeg. En Manfred hetzelfde, die weten allemaal wel wat ik doe in het dagelijks leven natuurlijk. En wat ik leuk vind. Dus zodoende is dit eruit gekomen. En Carlo, een groot deel van de tekst geschreven heb ik samen met Manfred. Ook nog het tweede couplet samen

0: natuurlijk wel iets die op dit moment de top 40 ingekomen is. Zwoele zomernachten, ook daar zit de zin in. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Wat is dat toch met die mensen, allemaal met die zangers die een zomersnummer willen maken?
1: Dat is wel iets dit jaar allemaal. Als je kijkt natuurlijk Rutger, Zwoele zomernachten, dat komt ook weer voor in de single van Marco de Hollander.
0: Ja.
1: Dat zon zien zakken in de zee. Ja, ik weet niet wat dat is. Dat is allemaal was toeval, denk ik. Ja.
2: Jullie hebben niet een gezamenlijke app met allerlei zangers van... dit is een leuk thema voor dit jaar.
1: Nee, helaas niet. Nee, dan niet. Nee.
0: Wie was er nou eerst? Was jij eerst of was Rutger eerst?
1: Ja, dat weet ik. Volgens mij kwam Rutger een week eerder uit.
0: Oh, oké. Nou, dat is jammer. Nou ja, goed. Alle credits naar jou. Het is een heel leuk nummer geworden. Je gaat zo meteen naar Radio Valencia. Die zijn volgens mij alleen maar van het Nederlandstalige, toch?
1: Dat klopt. Ja. Dat is Vlaams en Nederlands. Ja,
0: Vlaams-Nederlands, ja. Nou goed, ik ga hem voor je draaien bij ons op de zender. Allereerste keer, moet ik zeggen. Want hij zit pas deze week bij ons in de database. Ik heb alle andere nummers geluisterd. Daar ga ik ook nog eens even een soort van sortering van maken. Want ik vind best wel leuke nummers tussen zitten. En dat is alle credits naar jou natuurlijk. Sam, mocht je een keer in de buurt zijn... Kom even lekker bij ons in de studio langs een uurtje. Dan kunnen we even verder babbelen. Dan kunnen we het even wat uitgebreider praten over jouw leven, jouw muziek enzovoorts.
1: Kunnen we houden een keer contact over natuurlijk. Want de promotie loopt altijd via Dennis natuurlijk. Dus
0: dat gaan we regelen. Dat komt helemaal goed.
1: Single kan nog zeker goed komen.
0: Dat gaan we regelen. Jongen, ik wens je heel veel succes bij Radio Valencia zometeen. En daar is hij dan. Wij gaan hem draaien voor de eerste keer bij Flow Radio. Sam, ik wens je een heel prettig weekend. Doei.
1: Hetzelfde.
0: Hoi.

0: Ja, zeg nou eerlijk, leuke plaat natuurlijk.
1: Het is toch een heerlijk zomersplaatje.
0: Ja, toch, we gaan hem vaker voor je draaien. Ja. Hey, kom maar op, een primeurtje hier op Flow Radio.
2: De Weekendpool.
0: Ja, daar moeten we ook even aandacht aan schenken. Want die staat al open sinds gisteravond 7:30. Een soort van zomerse plaat, moet ik zeggen. Ja, dat komt er weer aan. Hè. Het warme weer, de zomerse plaatjes moeten weer
1: uit. Komt er nog meer?
0: Ja, nog meer, nog meer.
1: Oh, jeetje.
0: We gaan op naar de 45 graden. Nou. Het was wel erg snikheet vandaag, hoor.
1: Nou, hè.
0: Echt reden om weer te blijven. Was jullie school nou ook dicht, of niet?
1: Uiteindelijk is de leerlingen zijn vandaag lesvrij gegeven.
0: Ja.
1: Alle toetsen die van vandaag op het programma stonden, die zijn verplaatst naar woensdag.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon opgeschoven.
0: Bij ons
1: we zouden vandaag
0: dicht.
1: Een personeelsuitstapje hebben, maar dat is wel afgeblazen.

0: De school was wel tot 1 uur open en dat was wel lekker hoor. Ik ben wel gewoon vanochtend twee te werken.
1: Oh.
0: Ja, bij ons was het hartstikke lekker op school. Ja, nieuw gebouw hè, dus dat is helemaal...
1: Ja, nee, ja, daarom.
0: Ja.
1: Goed, nou, deze twee platen heb ik voor je meegenomen vandaag. Plaatje.

0: tempo.
1: Op plaatje 1 staat Aaron Chupa en I'm an Albatross. En op nummer 2, plaatje 2 dus, staat Cascada en The Summer of Love. Welke mag het wezen voor jou om 7:15? Jij mag je stem doorgeven. Dat kan via Instagram, Weekend Vibes Flow Radio. Ga naar de stories. Of je kunt gaan naar onze website, weekendvibeslowradio.nl. Even naar beneden scrollen, kom je vanzelf tegen. En als je denkt van, nou, dat kan veel makkelijker. Inderdaad, dat kan ook veel makkelijker. Even appen naar de studio, kan op 013-505-6030. App dan even door, plaatje 1 of plaatje 2.
0: Plaatje 1.

0: nieuwe single van Olivia Rodrigo. Vorige week uitgekomen, Stupid Song. Begint heel rustig. Ik dacht eerst, er is helemaal niks aan. Maar het ze heeft toch wel een lekker ritme. Ik moet nog eventjes iets doen, dames en heren. Want ik heb nog iets te melden.
1: Nou.
0: Morgen zou eigenlijk... Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Er zullen ook wel minder rijden met de warme weer, denk ik.
1: Ik denk het wel.
0: Zal weer iets met die rails zijn, denk ik.
1: Hallo. Die wissels die zijn niet zo goed tegen temperatuurverschillen. Hè?
0: Nee.
1: Als het koud is, dan vriezen ze vast. Als het warm heet is, dan zetten ze uit.
0: Ja.
1: Eigenlijk kun je alleen maar trein rijden een beetje met middelmatig weer.
0: Okay.
1: Zeg maar.
0: Ja. Nou, goed, we doen het even overnieuw.
1: Okay.
0: Nee, morgen zou de wedstrijd zijn, de oefenwedstrijd. De eerste wedstrijd van RKDSV tegen Willem II. De RKDSV combi-elftal tegen Willem II uit Tilburg natuurlijk. Die werd als eerste verplaatst van 3:30 naar 10:30 in verband met de warmte. Maar er is besloten in overleg met de GGD Willem II en de burgemeester van Hilvarenbeek dat die helemaal komt te vervallen en dat die maandagavond om 7:00 aanstaande wordt gespeeld.
1: Okay.
0: Dus de kaarten blijven geldig, maar dan voor maandagavond om 7:00 op de Alsie in Diezen. Dat moet ik even kwijt.
1: Okay.
0: Dus vandaar. Goed, even iets anders wat ik kwijt wil.

0: Want er zijn weer nieuwe platen binnengekomen in Platenland. Niet alleen die natuurlijk van Sam van Veldhoven met Hey Kom Maar Op en nog vele andere. Maar ook deze die vandaag binnen zijn gekomen. En dat wel in de tipperade. Dat betekent dat er ook weer uit moeten. En dat zijn er 8 vandaag. 8 stuks moeten de tipperade verlaten. Dat zijn Joe Silvio en Jong Felix met Toxic. Olivia Rodrigo en Stupid Song. Daar heb je ze. We hebben hem net gedraaid. Tino Martin en Jong en Dom. Olivia Dean en Baby Steps vind ik ook wel een hele mooie plaat. Gracie Abrams en Hit The Wall. Ook die is verdwenen. Zoe Tauran en Luna hebben er niet heel lang in gestaan. Twin is de titel van de plaat. En ook die is uit de tipperade. Daar is die dan. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Ook die heeft de tipperade verlaten. En Bruno Mars met On My Soul. Nou, 8 nieuwe platen komen daarvoor in de plaats. Welke zijn dat, Nick? Luister mee. Op nummer 30 de nieuwe single van Somber en My Body Isn't Ready. Dat gaat over zijn persoonlijke leven. Hij vindt zich nog niet klaar voor een vriendin.
1: Oké.
0: Hij vindt dat hij er nog niet perfect uitziet voor een vriendin. Dus zodoende heeft hij nog geen vriendin. Nog steeds niet.
1: Oh.
0: Nou ja.
1: Oké.
0: Dat is je eigen mening natuurlijk. Maar hij ziet er goed uit, vond ik. Ik heb de videoclip zitten kijken, maar... Ik zou niet weten waarom dit niet goed uitziet, maar ja.
1: Ja.
0: Op nummer 29 binnenkomen Benson Boone en The Time of My Life. Op nummer 28 onze Roxy Dekker, ze is weer terug. Superstar, ook die is in de tipperade terechtgekomen. Op nummer 27, wij draaien hem al 2 weken op Flow Radio. Flair. Het zegt mij helemaal niks. Ik weet ook niet waar die ineens vandaan komt. Nee. Die meegedaan aan The Voice of zo.
1: Ik durf het niet te zeggen. Ik heb niet gekeken, ook The Voice. Dus ik weet
0: nee,
1: niet.
0: Ja, ik ook niet.
1: Ik ken alleen dat van die 20 Seconds.
0: Ja, Ruben Hillen.
1: Ja. Dat nummer daarvan is. Maar...
0: Door het oog van de nacht. Dat is de single van Flair. Binnenkomen nummer 27. Op 24, Alesso en One Republic. Die draaien wel 3 weken hier op de zender. In Your Eyes. Uh-huh. Op nummer 23 uit België, Lost Frequencies en Live It All. Ook die draaien wel 3 weken. Dat is ook wel een lekker plaatje. Op nummer 20, Fons Veuring. En Facey. Ja, wie dan Fons Veurik is? Ik dacht eerst dat de slager was uit Diezen, maar die heeft iets anders volgens mij. Maar dat is het dus niet. En op nummer 16, pak mij Russo en Mart Hoogkamer. Ook die draaien al een week hier op de zender. Even kijken, deze zijn uit de tipperade, die zijn voor jou. En dat betekent dat er een aantal platen doorschuiven naar de top 40. Hoeveel dat er zijn, ik kan het je zeggen, het zijn er 3. 3 platen hebben de top 40 verlaten. Als eerste voor 22 weken genoteerd. Het is jammer voor jou, Jurgen, maar Shakira en Zoo is verdwenen.
1: Oh,
0: ja. Ja. Maar we draaien hem nog regelmatig.
1: Nog steeds, ja, dat is toch nog steeds. Als ik die hoor op de radio, dan
0: word jij vrolijk.
1: Dan word ik vrolijk.
0: Ja, dan word jij vrolijk. Ja. Dan begin je met je armen te slaan en zo.
1: Ja.
0: Ja. 8 weken genoteerd, Lil Kleine en Samuel Welten. Maak me nou niet gek. En voor 6 weken genoteerd, Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Ook die is verdwenen. Nou, dat betekent dat er 3 platen terug moeten komen in de plaats van. En ik ga aan ons Jurgen vragen, welke moeten dat zijn, Jurgen?
1: Ja, ik zat er nog even naar te kijken. Eentje van deze lijst weet ik echt gewoon 100% zeker.
0: Oh.
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Ja. We hebben al de halve tekst hebben we net al besproken.
0: Ja.
1: Namelijk Rutger van Barneveld met zijn Zwoele Zomernachten.
0: Ja, zeker. Ja. Hoogste nieuw binnenkomen. Binnenkomen op nummer 12.
1: Ja, dat
0: vandaag.
1: Kan ik zeggen. Dat,
0: ja,
1: dat
0: kan ook niet anders.
1: Kan natuurlijk niet anders.
0: De top 40 heeft wel een nieuwe nummer 1, zag ik net.
1: Oh,
0: Shakira. Okay. En Dai Dai. Ja, hey, die is op 1 binnen vandaag. Ja.
1: Goed.
0: Nou goed, maar ik moet er nog 2 hebben. En er zijn nog wat keuzes voor jou op het papiertje.
1: Ik denk Olivia Dean.
0: Olivia Dean. Met?
1: Baby Steps.
0: Olivia Dean met Baby Steps. Is die door naar de top 40 jaar of nee?
1: Oh, oké. Okay. Die we net hoorden. Olivia Rodrigo.
0: Olivia Rodrigo en Stupid Song. Ja, dat kan ook niet anders. Hè. Ik zei dat die vorige week is uitgekomen. En nou is hij uit de tipperade. Dus ja, inderdaad, dat is goed. Nee, ook Bruno Mars is door naar de top 40.
1: Okay.
0: Die is vorige week ook nieuw binnengekomen in de tipperade. Ja. 1 weekje erin gestaan. Binnengekomen nummer 40 met On My Soul. Okay. En Olivia Rodrigo die is binnengekomen vandaag op nummer 33.
1: Ja.
0: Ja, er zijn veel leuke platen die binnenkomen op dit moment. En we kunnen ze niet allemaal gaan draaien helaas. Maar we gaan er wel eentje pakken voor je. En dat is een plaatje die eigenlijk al een paar weken draait bij ons op de zender. Maar ik vind hem wel lekker om te draaien, dus ik denk, weet je waar, pak die gewoon. En dat is deze, Alesso and One Republic, In Your Eyes. We gaan op richting het weerbericht met ons Jurgen. Gaat het dan toch nog afkoelen of niet? Je hoort het zo rond de klok van 7:15. Nu eerst deze, In Your Eyes.

0: Leuke plaat die vandaag in de tipperaden terecht is gekomen. Lesso en One Republic. En In Your Eyes. Ja, RKDSW Willem II vanmorgen is afgelast. Dat is verschoven naar maandagavond door het warme weer en code rood. Die geldig blijft tot morgenavond 9 uur is het allemaal verplaatst. Dus aanstaande maandag om 7 uur, de kaarten blijven geldig daarvoor. Dan kun je naar Sportpark de Alsie in Diezen voor de oefenwedstrijd. Nou ja, de vriendschappelijke wedstrijd tussen Willem II en RKDSW Combi. En ik krijg net ook door Tilburg Spoorpark. Live was al afgelast voor vandaag. Maar ook morgen is het nu inmiddels afgelast. Dus ook dat gaat niet door. Uh-huh. Wij gaan naar een andere plaat en dat is deze. Ja hoor, nu beginnen ook de armpjes te zwengelen van onze Jurgen zometeen, want die heeft een zin, ja, die heeft zin in espresso macchiato, denk ik.
1: Ja, zeker wel.
0: We gaan even terug naar Estland. Songfestival 2025. Tommy Cash op Flow Radio.

0: Ja, als Jurgen er is en je draait de Songfestival nummertje, dan is dat altijd goed natuurlijk.
1: Espresso macchiato.
0: Zometeen het weer met onze Jurgen. Wat gaat het doen? Blijft het net zo heet? Wordt het wat frisser? We gaan het zometeen horen na deze platen 2015. Alan Walker, dit is Faded.

0: Ja, blijft een mooie plaat dit hoor. Alan Walker en Faded op Flow Radio. En we gaan eens even kijken wat het weer gaat doen. Want als je vandaar buiten kwam... Hoppatee, dan kreeg je hem gelijk in je mond, zeg maar. Hè. Als je de deur opendeed, dan was het al gelijk zo. Hoppatee.
1: Nou, inderdaad. Nou, zeker.
0: Het is even afwachten. Ons Jurgen gaat er alles over vertellen.
2: Het Weekend Vibes weerbericht met Jurgen van Eijk.
1: Ja, we beginnen eerst met de waarschuwingen. Want tot morgenavond 9 uur is code rood nog van toepassing. Let erbij goed op, beperk fysieke inspanningen tot een minimum, want de hitte is zeer belastend voor mensen en dieren. En dan is er vanavond ook nog een code geel voor onweersbuien. Dat is tot 11 uur vanavond. Er kunnen dan in korte tijd forse regenval, hagel en kansen op zware windstoten voorkomen. Dat is ook nog van toepassing. Of die daadwerkelijk ook gaan komen, ja, dat hangt er een beetje van af hoe dat de hogere luchten zich gaan gedragen. Maar goed, dat even voordat u dat alvast weet. Dus hou rekening met deze waarschuwingen. Vanavond is het nog lang tropisch heet en vooral het zuidoosten maakt kans op onweersbuien. Het kan dan stevig doorregenen en hard waaien. In de nacht trekken de buien dan mogelijk noordwaarts over het land. Het is nog onzeker waar en wanneer het precies gaat regenen. Dus daarvoor zou je natuurlijk altijd de radarbeelden in de gaten kunnen houden via de verschillende apps. Dan op zaterdag, we hebben de pieken van de hitte wel gehad op vrijdag, maar het blijft puffen en zweten op de zaterdag. De temperatuur die ligt veelal tussen de 30 en 38 graden. En alleen aan de kust is het iets koeler met temperaturen rond de 28.
0: Oh, lekker.
1: Ja, aan de kust, hè? Zeker. Dus het zal morgen behoorlijk ook file rijden zijn richting de kust. Als je daarop uitgaat, hou dan rekening mee. Tref je voorbereidingen. Als je met de auto gaat, zorg dat je een parasol of een paraplu... Ja, je zult je zeggen, hoezo met dit weer een paraplu? Nou ja, goed. Als je met een kapotte auto langs de weg komt staan... dat je in ieder geval in de schaduw kan gaan staan. Dat is heel belangrijk. Neem voldoende drinken mee als je die kant op gaat. Mocht het zo zijn dat je wel pech hebt... De ANWB is druk bezig dit hitteseizoen, zal ik maar even zeggen, met allerlei storingsmeldingen. Dus het kan zijn dat je altijd even moet wachten, dus wees voorbereid. Als je buiten verkoeling zoekt, dan kun je rekening houden met enkele buien. Ook weer aan het eind van de middag. De meeste buien die zullen wel 's avonds overtrekken, maar ook eerder op de dag is een bui niet uit te sluiten. S'avonds neemt het aantal buien in intensiteit toe. Er is weer kans op regen en zware windstoten. En ook morgen is er weer een code geel voor onweersbuien. Dus let op, want dan kan er in één keer heel veel regen, hagel ook erbij. Kan dan naar beneden komen en zware windstoten af en toe. Dus hou het allemaal in de gaten. Zorg dat je een app op je telefoon hebt en dergelijke. Hou de radar in de gaten, zodat je op tijd kan gaan schuilen als het zover is.
0: Nou.
1: En de nacht na zondag, dan liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Oh, lekker.
0: Buiten slapen gaan we doen.
1: Ja, dan wordt het weer een beetje mogelijk om het huis een beetje af te koelen. En ik ben pas bij de zaterdag. Ja, sorry, het duurt nou iets langer vanwege deze weersomstandigheden.
0: Ik heb de tune pas 6 keer gestart.
1: Maakt niet uit. Zondag is het in vergelijking met de voorgaande dagen toch wel iets minder heet. Het wordt zo'n 21 aan de kust tot zo'n 30 graden in het oosten. Nog steeds veel, maar vergeleken met nu is dat toch wel weer een hele slok op de borrel minder natuurlijk. Het kan wel nog onaangenaam aanvoelen warm. Omdat het natuurlijk, als het dan geregend heeft, ook meteen een hoge luchtvochtigheid heeft. En dat voelt drukkend aan. En er is nog steeds kans op buien. Dus dat is zondag.
0: Ja,
1: in de nacht na maandag, ja. Een beetje goed nieuws. Want dan ziet het eruit dat de temperatuur weer even onder de 20 gaat duiken.
0: Oh, dat is lekker.
1: Dus dat is weer lekker in de nacht.
0: Ja, inderdaad. Ja. Jij zei net al, een slok op de borrel. Maar je moet niet te veel borrel pakken natuurlijk. Hè? Nee. Dan krijg je dat er
1: dan
0: krijg je ook weer klappen in je gezin natuurlijk. Nee, dat moet allemaal niet gebeuren. We gaan even iets anders doen.
2: De weekendpool.
0: Want die staat ook nog open. Die weekendpool voor vandaag. Twee plaatjes, toch wel zomerse plaatjes moet ik zeggen, die we tegenover elkaar hebben gezet vandaag. En jij mag de keuze maken. Welke plaat moeten wij draaien over een klein uurtje? Dat is plaatje 1, I'm an Albatross van Aaron Chupa. Of plaatje 2, Summer of Love.

0: Weekend Poll.
1: Ja, je kunt je stem uitbrengen via Instagram, Weekend Vibes Slow Radio. Ga dan even naar de stories, kies daar plaatje 1 of plaatje 2. Het is maar net welke dat jij leuk vindt natuurlijk, welke wil jij horen. Het is wel zo, de meeste stemmen gelden. Dus op het moment dat jij een keuze hebt gemaakt en die wordt het niet, ja, dan moet je aanstaande woensdag luisteren naar Ingrid, want die draait in de Radio Rebound de verliezer, de loser. Instagram dus, je kunt ook gaan naar weekendvibeslowradio.nl. Dat is onze website, daar staat hij ook op. En je kunt altijd nog even een appje sturen naar de studio 013-505-6030. Je hebt dan even de tekst door plaatje 1 of plaatje 2. Dan tellen we mee op en dan over een kleine 55 minuten hopen we daar de winnaar bekend te maken. Kane komt eraan met What If I Want You Now. Maar ik laat ze nog even een keertje horen om jouw keuze definitief te maken.
0: Plaatje

0: got me. What if I want you now?
1: Pleitje dat 2 jaar geleden uitkwam. Kane en What If I Want You Now? Ja. Nou, dan heb je toch even pech gehad, want je zult even moeten wachten tot na de uurwisseling. Het is bijna 7 uur geworden op deze vrijdagavond 26 juni. Uitzending 308 van Weekend Vibes. We zijn er nog tot aan de klok van 9 uur. Waar heb je dit uur al gemist? Nou, we hebben even gebeld met Sam van Veldhoven. Hij heeft een nieuwe zomersingle gemaakt. Komt uit Roosendaal. Hey, kom maar op. En we zijn bezig om naar de studio in Hilvarenbeek te halen. En onze Jurgen die heeft alle contactinformatie gekregen volgens mij. Dus ja, dat gaan we regelen. Nou, hartstikke goed. Wat zit je te doen, joh?
2: Mijn computer aan het afkoelen.
1: Zo, hè? Je moet dat ding wat hier staat, moet je op je computer zetten misschien, dat kleintje.
2: Die begint al een beetje...
1: Ja, hiernaast in de regieruimte staan ook 2 computers te piepen. Die gaan het ook niet lang meer draaien, denk ik. Die vallen op een gegeven moment ook uit. We krijgen nog iets door. Vanwege de hitte sluit de Milieustraat morgen dus om 1 uur. Dus je kunt vanaf 9 uur, geloof ik, tot 1 uur kun je je rotzooi kwijt.
2: Oké.
1: En anders ben je weer welkom op woensdag van 1 tot 4 uur. Dus morgen de Milieustraat hier in Hilvarenbeek, die sluit om 1 uur, mensen. Hou er rekening mee. Maar ja, wie gaat er met dit fucking weer ook in de tuin staan werken? Of in zijn garage, of weet ik veel. Je gaat er gewoon lekker plat op de bank liggen, of in een badje. Je gaat toch niks doen, zeg maar?
2: Ik heb iets moois gemaakt in de tuin.
1: Oh!
2: Ja.
1: Oh, moet ik morgen een keer die kant op dan?
2: Ja, dat kan gerust.
1: Oh,
2: ja.
1: Toch eindelijk het zwembad?
2: Nee, het zwembad is het niet.
1: Dat is jammer.
2: Nee. Ik had inspiratie door Italiaanse terrassen.
1: Italiaanse terrassen?
2: Zal ik het zelf zo?
1: Je hebt een ijskoopbar ingebouwd.
2: Zal ik het dadelijk even na het nieuws vertellen?
1: Ja, nee, is goed. Doen we dat. Ja. We gaan ook nog even naar Amerika. Nederland hier is aan het voetballen daar natuurlijk. En er gebeuren allemaal magische dingen daar, jongens. En ik vind het geweldig. Ik kijk er wel naar. Ja, niet naar het voetballen, maar naar dat andere gedeelte. Dus naar die Orange Bus. Orange Bus, zeg maar.
2: Ja, ik heb voetballen niet gezien.
1: Nee, ja, ik ook niet.
2: Nee.

0: DecoKey van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKey van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 7 uur. Nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
2: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet, van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer, na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Het is weer vrijdagavond.
4: Het is weer vrijdagavond.
3: Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in.
4: Oh yeah.
3: Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.
4: Weekend

0: Ja, je zou zeggen, wat is dat dan weer voor een artiest? Nou, dit is Oscar met K. En dat is niet met K, in Nederland zegt met Oscar met een K. Nee, Oscar met M-E-D-K. Komt uit Zweden. Hij heeft een samenwerking aangegaan met Isbizu. Die kennen we natuurlijk, want daar draaien we vaker wel plaatjes van.
1: Waarschijnlijk is het zo gekomen dat ze hem heel vaak naar zijn naam hebben gevraagd.
0: Ja, dat zou best
1: wel. En dat hij dan zei, het is Oscar met een K.
0: Ja, Oscar met een K. Maar dat is dus ook zijn artiestennaam geworden. Ik vind het wel een lekkere plaat. Hij heeft verschillende platen gemaakt. Ik heb ze allemaal in het systeem gezet. Dus je zult er ongetwijfeld nog wel iets voorbij horen komen. Okay. Nou, daar gaat hij. Uurtje 2 op deze snikhete vrijdag 26 juni 2026. Show 308, jaargang 7. Weekend 5 tot aan de klok van 9 uur. Vandaag op links Jurgen van Eijk. En we hebben het eerste uur al gebeld met Sam van Veldhoven. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Hey, kom maar op. 2 weken geleden is hij 19 jaar oud geworden. Precies 2 weken geleden ook, want hij was op 12 juni jarig. En we hebben hem uitgenodigd om een keer hier naar de studio te komen. Daar gaan we allemaal regelen. En dan wil ik ook wel eens weten wat zijn muziekkeuze is. Wat hij graag hoort, zeg maar.
1: Ja, en ook een hele lekkere zomers plaatje.
0: Ja. Ja. Ja. Ik, volgende week plan ik hem nog een keer in.
1: Ja.
0: Ja, ik ga hem niet nog een keer in de derde uur doen. Daar hebben we ook geen tijd voor. In de derde uur hebben we Mixmarathon 72 van DJ Bas klaarstaan.
1: Tuurlijk.
0: In dit uur in ieder geval nog de weekendroulette, de uitslag van de weekendpool. Ik heb de geschiedenisfeitjes nog klaar liggen. En een berg aan heerlijke muziek. En ik ga er zo meteen nog één inslepen. Want onze Jurgen heeft gisteren ook nog een plaatje doorgestuurd. En ik reageer dan echt niet altijd terug. Maar ik heb hem wel in het systeem gezet.
1: Dat maakt het niet uit. Want af en toe kom ik gewoon iets tegen. En dan denk ik van ja, goed, dit vind ik leuk. En kan het wel, dan kan het wel. Kan het niet, kan het niet.
0: Nee, ik vond hem zelf ook wel leuk. Ja. Alleen, ik zit wel een beetje te twijfelen.
1: Ja?
0: Het klonk wel een beetje AI-achtig. Vond jij niet? Het drummetje? Maar we gaan er straks even naar luisteren. Ja. Maar ja, het maakt niet uit. Ja. Zometeen ook nog het verhaal. Wat gebeurde er in de tuin van onze Jurgen deze week? Want hij heeft weer iets gefabriceerd, jongens.
1: Nou.
0: Hij doet niet alleen vormgeven voor onze Weekend Vibes site en Instagram, maar hij doet ook zijn eigen tuin vormgeven. En we moeten nog iets anders doen. We moeten nog kiezen.
2: De Weekend Poll.
0: Want gisteravond om 19:30 ging de Weekend Poll online. 2 platen, ik moet toch wel zeggen zomerse platen die ik tegenover elkaar heb gezet. Jij krijgt het weer, hè? De warme temperaturen die gaan weer omhoog en zo. Dus het wordt weer lekker warm. Er wordt weer tijd voor lekkere zomerse muziek. En ik denk wel, weet je wat, ik pak wat oudere plaatjes. En ik moet ook zeggen, er wordt toch aardig gestemd op dit moment. En die lijnen staan nog open tot aan de klok van 19:30. Ik heb voor je klaarstaan Aaron Chupa op plaatje 1 met I'm an Albatross. En Cascada en The Summer of Love op plaatje 2. En die twee die klinken zo.
2: Plaatje 1.

0: Weekend Poll.
1: Inderdaad, de Weekend Poll. En jij mag de keuze gaan maken. Plaatje 1 of plaatje 2. Je moet het doorgeven voor 7:30. Dat kan via Instagram op Weekend Vibes Flow Radio. Volg ons gelijk even. Ga dan naar de stories. Dan kom je daar de Weekend Poll tegen. Kies dan plaatje 1 of plaatje 2. Of ga naar onze website weekendvibesflowradio.nl. Ook daar kun je de keuze maken. En als je denkt van het kan veel makkelijker, inderdaad, dat kan ook. 013-505-6030. Dat is het nummer van de studio hier in Hilvarenbeek. En dan moet je even doorappen de tekst plaatje 1 of plaatje 2. Laat het ons weten. Je hebt nog 21 minuten de tijd. Gaan wij even terug naar 1985 met Brian Ferry en Slave to Love.

0: Ja, 1985, een grote hit natuurlijk, van Brian Ferry en Slave to Love. Nou goed, het wordt hier steeds warmer en warmer in de studio. En dat zal misschien nog wel gebeuren. Hoppatee. Oh, ja, het is echt, jongens, als je naar buiten gaat nu, je deed net de deur open, man. Hoppatee, ja, daar had je hem alweer.
1: Zeker.
0: Godverdorie. Ik ben benieuwd of het af gaat koelen vanavond, joh. Ja, ja, inderdaad, ik hoop het al. Ja, ja, ja.
1: Zeker.
0: Goed, nou, ik ga heel even terug, want zometeen heb ik nog voor je klaarstaan Katy Perry en Tears Luca en Wonder. Het nummer dat ik vorige week liet horen naar aanleiding van de opening van het WK 2026 in Amerika natuurlijk. Mm-hmm. Ik vind dat een heerlijk nummer. Ik moet wel zeggen, Katy Perry heeft ondertussen vandaag alweer een nieuw nummer uitgebracht.
1: Echt waar?
0: Ja, die ga ik volgende week draaien, heb ik volgende week ingepland. Dat is okay. Ook een heerlijk lekker nummer, hoor.
1: Ja?
0: Ja, die meid, ik ben helemaal verliefd geworden op die meid.
1: Cool.
0: Sinds, sinds dat ze met Tears heeft gezongen daar, mm-hmm, heb je de beelden gezien toen?
1: Nee, ik heb er niet helemaal gezien.
0: Nee, ik ook niet. Ik kwam het tegen op Instagram. En Tears, die komt uit Denemarken of zo, ergens daar.
1: Ik heb wel stukjes gezien van Shakira, dat ze daar aan het optreden was.
0: Die zat in Canada, toch?
1: Hm?
0: Shakira heeft in Canada geopend, toch?
1: Maar dat

0: Heb je dat gezien? Mm-hmm. Ik vind het zo briljant verzonnen ooit op het terrasje.
1: Ja, daar heb ik echt wel verschillende filmpjes van voorbij zien komen.
0: Ja, nou, ik heb gisteren, voordat de wedstrijd begon, zijn ze gestart in Kansas City. Ja, mm-hmm. En de burgemeester stond op de bus van Kansas City. En ik heb dat even zitten kijken. De start van die rit, zeg maar.
1: Ja.
0: Nou, jongen. Van alle kanten. Maar Amerikanen, die zijn gewoon van Nederland op dit moment, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Die komen gewoon in oranje shirtjes, komen ze daaraan. Ik vind het zo super.
1: Hele nieuwsuitzendingen gaan over de loop. Ja,
0: alleen maar
1: fanwalk.
0: Over de loop, de fanwalk. Ja,
1: de fanwalk van de Nederlanders.
0: Ja, en nou zat ik gisteren te kijken naar die Orange Fanwalk in Kansas. Uh-huh. En dan heb je dus een livestream op YouTube.
1: Ja.
0: En daar kwamen allemaal opmerkingen voorbij. Maar ook Amerikanen die zeiden van, oh, dit is tof, dit is briljant. En dan moeten wij hier ook gaan doen, enzovoorts, enzovoorts. Toen kwam er één opmerking voorbij, daar moest ik eigenlijk wel van lachen. Er was een Amerikaan die vroeg zich af van, ja, waarom zijn alle Hollanders zo slank? En het antwoord even later was van de Nederlander, omdat ze steeds van links naar rechts springen. Ja, dat is toch iets, dat nummer. Dat is overal bekend. Dus zelfs de Duitsers in het Duitse kamp draaien het nu al, hè?
1: Ja, daar is ook een Duitse versie ook.
0: Er is ook een Duitse versie van, inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Maar sinds deze week is er dus ook een Amerikaanse versie.

0: het zou mij niks verbazen als Snollebollekes binnenkort naar Amerika moet, hoor. Dat hij daar, hoe verder dat we komen, dat hij daar gewoon een keer op die bus moet gaan staan, volgens mij. En dan gewoon, dat hij dan ook gewoon in het Amerikaans gaat zingen.
1: Jazeker. Het zou leuk zijn als we nou wat verder komen.
0: Ja, nou ja, het is even afwachten, hè, maandag
1: dat,
0: weer.
1: Dat hij daar gewoon op de middenstip staat.
0: Ja, oh. Nee, maar Orville Joken gaat toch aanstaande maandag daar naartoe?
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, als we nog wat verder komen.
0: Oh, zo, ja, op die manier. Ja.
1: Dat nou, straks,
0: zou, ja, het zou wel leuk zijn.
1: Dat hij straks in New York de halftime show doet.
0: Ja, oh, ja, inderdaad. Ja. Dat zou ook wel waren.
1: Dat zou wat zijn.
0: Maar dan gaat echt heel het stadion van links naar rechts. Dat weet ik 100% zeker. Want iedereen heeft... Maar ze draaien het ook gewoon in het stadion.
1: Ja, ja.
0: Het is gewoon geweldig. Wat ook geweldig is, is de plaat die vorige week uit is gekomen. En die vandaag op nummer 12 is binnengekomen in die top 40. Gewoon even een weekje over gedaan. Het is de nieuwe zinger van Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten. Wij zijn er nog tot 9 uur in deze hitte. En we worden alleen maar heter, jongens.

Origineel en uniek. Origineel en uniek. Afgewisseld met de beste muziek. Hier is het altijd raak. Tot 9 uur. Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: Katy Perry en de 10-jarige Tears Luca en Wonder hier op Flow Radio. De opener natuurlijk van het WK in Amerika.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja, leuke plaats vind ik het. Dus ja, dan draai ik hem gewoon aan. Zometeen, ja.
1: Ja. Zal ik nog eens even vertellen dan wat voor oplossing ik had?
0: Tuurlijk.
1: Wat ik had bedacht. Nou, ik was geïnspireerd door terrassen in Italië.
0: Oh ja.
1: Ja. We waren een paar jaar geleden zijn we in Italië op vakantie geweest.
0: Ja.
1: En toen waren we ook we waren in Rome in de zomer. Nou, hartstikke heet natuurlijk. Een beetje net zoals dit nu. Ja. En wat hadden de terrassen daar gedaan? Ja, die hadden, zeg maar, aan die, die balken van die overkapping...
0: Ja.
1: Hadden ze een soort van vernevelaars gemaakt. Hè, gewoon sproeiers.
0: Ja?
1: Zeg maar, die het echt vernevelen. En dan zetten ze zo af en toe zo zetten ze die vernevelaars aan. Zodat je zo'n zachte mist van water over je heen krijgt, zeg maar. Je wordt er niet zeik nat van. Hè, want het is gewoon echt, het is heel...
0: Ja, maar het is dus als je daar de eerste keer zit en je denkt van... Hé, verrek, wat is dit nou weer?
1: Ja, ja, nou ja, dat wel. Ja,
0: een beetje de 4D-achtige van de hoe heet dat, van de... Pandadroom.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Gewoon echt een zacht briesje. Zeg maar, voelt het dan over je heen. Nou, dus toen dacht ik, ik heb nog een tuinslang die ook zo vernevelt, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Voor in de plantenbakken.
0: Ja.
1: Nou, dus daar had ik nog een hele slang van liggen. Dus ik heb een touw gespannen.
0: Ja.
1: Zo, daar heb ik die vernevelaar buisslang aangemaakt.
0: Ja. Ja.
1: En de tuinslang op aangemaakt. Nou, hoppakee, tuinslang op. En ja hoor, gewoon zo'n hele zachte, vernevelende mist komt eruit als het ware.
0: En heb je dan een timertje op gemaakt?
1: Heerlijk. Nou ja, ik heb sowieso zo'n tuinschakelaar met een timer erop voor de, voor de sproeiers.
0: Ja.
1: Dus,
0: voor de sproeiers, zo groot is jouw tuin toch helemaal niet?
1: Nee, maar dan hoef ik de planten niet altijd handmatig water te geven.
0: Ja, ik snap hem.
1: Dus, maar dan staat het een kwartiertje aan, meestal als zoiets is. Maar die kun je dus ook handmatig dan even aanzetten. Nou, ze zet een kwartiertje aan of zoiets. Hartstikke lekker, jongen. Oh, ik heb gisteravond gewoon een paar keer zo een beetje, loopt het een beetje zo rond zo. En dan krijg je zo'n beetje zo die lekkere koude mist zo over hoe heen.
0: En dan heb je ook ergens een rekje hangen met de shampoo en met de zeep. Dat als je s'avonds van deze bed gaat, dat je gewoon een beetje in kunt soppen.
1: Ja, dat zou
0: dat
1: ik wel kunnen doen. Ja,
0: dat dacht ik wel. Ja, dan kun je hem wat harder zetten, dat vernevel wat druppels worden.
1: Ja, dat
0: is ook wel een idee. Ja. Goed, maar ondertussen nog geen zwembad in de tuin dus.
1: Nee, dat niet.
0: Dat dacht ik al.
1: Nee, ik heb gras gezaaid, dus dat moet eerst nog wel opkomen.
0: Verder met nieuwe...

0: Soms kom je wel eens van die verrassende platen tegen. Maar die denkt van ja, die kunnen we eigenlijk ook wel in een non-stop gebruiken. En dit is er eentje van Eels en Cap in Hand. Vorige week uitgekomen. Nou, ik vind hem wel lekker. En we gaan hem ook verder draaien natuurlijk. Nog even iets anders, dames en heren. Want ik ga even op de herhaling. Want morgen zou de vriendschappelijke wedstrijd, de eerste wedstrijd van Willem II zijn tegen het RKDSV Combi Elftal. Dat was al verplaatst van 10:30 naar 10:30. In verband met de warmte. Maar vandaag is besloten met Willem II, GGD en burgemeester van Hilvarenbeek dat het is afgelast. Ja. Het gaat morgen niet door. Het is verzet naar maandagavond 7 uur. Maar de kaarten blijven geldig. Dus als je kaart hebt gekocht voor morgen, dan kun je gewoon maandagavond om 7 uur aan de poort verschijnen. En dan word je gewoon vanzelf binnengelaten.
1: Ja, hou er rekening mee als je naar de Milieustraat gaat. Morgen is die ook maar tot 1 uur geopend.
0: Ja, tot zover de mededelingen. Wij gaan de lijnen sluiten. We zijn al 1 minuut over tijd, joh. Tot zover, dankjewel. Nou, ik moet zeggen, er is aardig gestemd. Wat is er nu weer?
1: Een minuut over tijd is meestal niet
0: zo. Ja, nee, dat maakt niet uit.
1: Meestal ook niet zo heel erg.
0: Nee, we zijn ook wel eens 4 of 5 minuten over tijd. Sommige mensen zijn 3 weken over tijd. Maar dat maakt verder niet uit.
1: Dus dan pas moeten we eigen zorgen.
0: Ja, dan inderdaad. Ja. We gaan alles bij elkaar optellen zometeen. Maar we gaan eerst even iets anders doen. Want we gaan naar de weekendroulette, dames en heren. 8:02 geworden inmiddels. We gaan eens even kijken wat het gaat worden.
1: Ja, zo is dat, dames en heren. Ook met dit hete weer duiken we toch heel even ons casino in.
0: Ja, naar de kelder.
1: Ja, ja, dat hopelijk wel. Maar daar staat onze roulette weer klaar.
0: Wacht even. Tini, doe even de deur dicht.
1: Dicht. Ja, ik had hem juist opengezet voor een beetje
0: door te lusten. Ja, maar het is hier lekker cool. Dus
1: ja, oh, ja, dat is ook wel weer. Ja, dat is waar.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, oké dan. We gaan even onze roulette spelen. Roulette, dat is een rad met 37 nummers daarop. Van 0 tot en met 36. We gaan zo meteen aan het rad draaien. En het balletje bepaalt waar dat hij op terecht gaat komen. Wij doen ook altijd een poging om te raden waar het hier op terecht gaat komen. En wat hebben wij dan als prijs daar tegenover staan? Nou, voor ons wat punten, maar voor u een leuke plaat.
0: Nou, we hebben namelijk ook wat punten? Het zijn er 35, joh.
1: Als je hem goed raadt wel, ja, dat zeker.
0: Jij had hem 3 weken geleden.
1: Ja.
0: Of 4 weken. Wat was het? 3, 4 weken.
1: Ja, een paar weken terug. Ja. Ja. Het was eindelijk weer eens een keer zover. Want het was alweer jaren geleden voor mij voordat ik hem, dat ik hem te pakken had. We hebben dus ook 37 platen klaarstaan. Genummerd van 0 tot en met 36. En dat is degene die wij dan zometeen voor u gaan draaien. In ons...
0: Moet jij nog zo'n zwak ding?
1: Nou, ik zei er straks al, hè, dat die stroop eruit begint te lopen, hè?
0: Ik krijg ze niet van elkaar.
1: Er zit hier letterlijk gewoon stroop.
0: Oh, serieus?
1: Er zit hier letterlijk stroop op de desk, hè?
0: Ja, dadelijk hoort Ingrid het, wordt ze weer boos.
1: Ja, doen we dadelijk maar met een doekje af. Okay. Wij gaan dan zo aan zijn roulette draaien zometeen. En hij gaat ergens op één van de 37 getallen terechtkomen. Mijn tactiek is uiteindelijk wel werkend gebleken. Het kan soms even een paar weken duren. Maar vorige keer was ik met de tactiek begonnen. Ik laat hem maar net zo lang opstaan totdat hij valt. Nou, uiteindelijk is die 19 toch wel ooit gevallen. En mijn nieuwe getal is geworden 16. Dus daar laat ik hem ook weer net zo lang opstaan totdat hij op 16 terechtkomt.
0: Ja, onze Rens heeft nog steeds niet gereageerd.
1: Heeft nog steeds niet gereageerd.
0: Dus?
1: Ondanks de herhaalde oproepen. Nou goed, dus die krijgt de rode kaart. Oftewel, die wordt op rood gezet. Kan je toch nog wel 1 puntje mee verdienen. Daar dan wel. Dat dan wel weer.
0: Ja.
1: En Nick van Hees, waar wil jij hem op hebben vandaag?
0: Ik ga vandaag voor nummer 7.
1: Nummer 7. Goed. Dan gaan we de getallen even invullen in het systeem, zodat we dadelijk ook meteen erachter zijn. Ja, ik weet niet hoe goed dat hij draait als het zo warm is.
0: Nou, ook niet al te goed.
1: Dus,
0: vorige week was hij ook weer precies aan het afremmen, ja, toen hij richting nummer 16 ging, weet je?
1: Soms draait hij, ja, soms heeft hij wat moeite. Dan, dat zet natuurlijk ook uit, hè, met de hitte. Net als bij de NS.
0: Ja.
1: Het spoor.
0: Ja, ja,
1: het,
0: ja,
1: spoor zet soms een beetje uit. En dan kunnen, de treinen wat minder hard rijden. En onze roulette kan er ook wel eens even last van hebben, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik wil alvast eventjes dat met je meegeven, natuurlijk. Ik ga een slinger geven aan die roulette tafel. Als jij het balletje erin gooit, dan weten we over enkele ogenblikken welke dat het geworden is.
0: Ja?
1: Ja?
0: Deur dicht!
1: 2, 3, draaien. Ja, komt ja.
0: Oh, sorry, verkeerd.
1: Hoppakee. Oh, zo. En wacht even tot onze roulette tot stilstand komt. En ja, voor de mensen thuis die dan denken van ja, ik hoor dat balletje toch niet meer. Nee, dat klopt, want dan komt hij in zo'n vakje terecht. Maar dat ding, die hele tafel, die draait dan altijd nog even verder voordat hij tot stilstand is gekomen, zeg maar. En ik zeg al, ja, die heeft er ook een beetje last mee nou van het warme weer.
0: Oh, hij is wel weer heel goed gewd 40, toch?
1: Nou, ziet hoe traag dat hij draait, maar hij blijft nog maar doordraaien. He, dus hij heeft er een beetje moeite mee. Ja, oh, bijna. Ja, zijn we er? Oh, oh nee. Oh, oh, stop. Ja, zijn we er al? Oh, nee.
0: Dit is niet meer normaal. Dit is weer hetzelfde.
1: Dit is echt...
0: Hij staat stil. Ja, onze Rens heeft een punt. Verdomme.
1: Rens heeft wel een punt binnengekregen, want het is rood. Maar niet het getal, is niet geraden, is vandaag nummer 3. Rood nummer 3 is het geworden. Dat is
0: Leuk.
1: Dat is de plaat die wij uit onze platenbak gaan halen. Rens, ondanks je niet-reactie, toch een punt.
0: Ja.
1: En voor ons volgende keer weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen.
0: Ja, inderdaad. Maar we hebben in ieder geval wel een plaatje voor je klaarstaan. Ah, deze is leuk hoor. Ja. Zo weer lang geleden dat we die gehoord hebben. Even terug naar 1995 met Nance. En Love Is op Flow Radio. De winnaar van de weekendroulette voor deze vrijdag 26 juni.

0: even terug naar betere standwerk uit de jaren 2000. Special D 2003 en Come With Me. Zo, dat is drie keer rijmen. Oké. Lekker om deze weer even terug te horen. Heerlijk.
1: De Weekend Pool.
0: Ja, een beetje eerder als normaal, maar dan mag de pret niet drukken. Ondanks de hitte gaan we wat eerder dan normaal de winnaar bekendmaken van de Weekend Pool voor deze 26 juni 2026. Want ja, er is een duidelijke winnaar. Vorige week moesten we daar nog terugkijken omdat het 50-50 was. Ja, en toen had... wie was het ook alweer? Welke bedaard hadden we vorige week? Ik weet het al niet meer, jongens. Ik doe zoveel in een week, ik weet het al niet meer. Nou ja, in ieder geval...
2: Ik was er niet bij.
0: Nee, je was er niet bij.
2: Dus ik weet
0: het. Je had ook niet gestemd, volgens mij.
2: Nee, ook dat niet.
0: Nee. Vandaag hadden we twee platen tegenover elkaar staan die wat met de zomer te maken hebben. Aaron Jupa en I'm an Albatross. Die stond vandaag op plaatje 2 en op plaatje 1, sorry. En op plaatje 2 daar stond Cascada en The Summer of Love. Die komt uit Duitsland, toch?
2: Ja, richtig.
0: Ja!
2: De Duitse schaalplaten. Oh, sorry.
0: Ja, die dus. Uh-huh. En dat waren

0: tempo.
1: Als ik naar jou ga kijken, Jurgen, welke plaats zou jou gekozen hebben?
2: Ja, dat was eigenlijk geen keuze voor mij.
1: Oh, en dat was nummer 2 dan?
2: Ja, nummer 2. Cascada. Ja, ja, zeker.
1: Ik was toch gegaan voor de Aranchupa en I'm an Albatross.
2: Ja, nee, ik ben wel een fan van de Cascada.
1: Oh, je bent fan van Cascada, oké. Okay. Ja, nou, ja. Ik zal hem wat vaker inplannen. Cascada. We hebben verschillende nummers gemaakt, toch?
2: Ja, die hebben heel wat nummers gemaakt.
1: Ja, ja, echt zelfs meegedaan aan het Songfestival.
2: Ook dat nog?
1: Dat is ook een erg leuk nummer.
2: Dat
1: misschien
2: ook
1: dat
2: een hele leuke, ja, zeker.
1: Dat die nog een keer in kan plannen.
2: Zeker, ja.
1: Nou, er is een winnaar. Duidelijk een winnaar. 73% van onze stemmers heeft gekozen voor de winnende plaat vandaag. Dankjewel Nout Maas, Laura de Winter, Renske Weber, Anita van Eyck, Fedema Medi, Imke Vingroets, Willem van Gestel, Vigo van Korven en nog heel veel meer, want er is ontzettend goed gestemd vandaag. Ja, ik hoef niks te zeggen, we gaan hem gewoon draaien. Dit is de winnaar voor vandaag.

0: De winnaar van de weekendpool voor vandaag, Cascada en the Summer of Love. En Aaron Tuba en I'm an Albatross, die ga je aanstaande woensdag horen bij onze Ingrid. Als de radio rebound. Dus als je die wil horen, moet je woensdag even luisteren tussen 7 en 8 uur. Jurgen, wat zag ik? Familieuitbreiding in huis, begreep ik?
1: Huh?
0: Je hebt familieuitbreiding, zag ik. Ik zag een hele hoop knuffels staan op een tafeltje.
1: Ja, ja, ja, zeker. Nou, ja, dat klopt.
0: Ja, de kermis.
1: Was natuurlijk kermis, hè.
0: Ja.
1: Ja, voor 2 weken terug. Inmiddels, want daar waren we natuurlijk vrijdagavond. Toen was ik er natuurlijk een rondje wezen lopen.
0: Ja. Had jij vast een voorproefje kunnen pakken?
1: Had ik vast een voorproefje gemaakt. En dat was wel leuk. Want een van mijn favoriete dingen daar zo is het grijperen.
0: Ja.
1: Ja, vind ik altijd wel heel erg leuk om te doen. En het ene jaar valt het wat slechter uit dan het andere jaar.
0: Nou, dat was dit jaar zeker niet geval.
1: Maar dit jaar ging het best goed.
0: Ja, ik zag het. Hoeveel staan er nu in huis?
1: Zonder al te gek veel geld erin hoeven te stoppen, zou ik maar zeggen.
0: Was dat bij het grijperen of bij het schuiven?
1: Nee, ik heb er eentje was van het schuiven.
0: Ja.
1: Van, niet schuiven. Niet met die muntjes.
0: Oh, wat dan?
1: Nee, je hebt ook nog zo'n spel, dan moet je ballen rollen.
0: En dan in zo'n gat?
1: In een soort van target.
0: Ja.
1: Net zoals dat je met het handboogschieten hebt.
0: Met verschillende ringen, zeg maar.
1: Ja, verschillende ringen. Ja, verschillende, ja.
0: Staat waardes. Naast de cakewalk, toch?
1: Ja, verschillende waardes van punten. En hoe meer punten dat je scoort, hoe meer muntjes je krijgt. En daar spaar je dus ook voor. En nou, daar vond ik een hele leuke naam. Daar had ik een heel leuke gezien. Dat was zo'n hooglander koetje. Zo met zo, weet je wel, zo'n Schotse hooglander.
0: Een Schotse hooglander, dat is toch een pony?
1: Nee.
0: Heb je die ook al in koeienvorm?
1: Zo'n Highlander koe, zeg maar.
0: Een Highlander koe?
1: Ja, die zie je heel vaak, zie je tegenwoordig heel vaak op van die tuinposters en zoiets ergens. Die mensen dan gewoon zo. Ja, nou echt serieus. Dat zijn een beetje van die wollige koeien, zeg maar. He, een beetje van dat wollige bont, zo, dat je denkt van, oh, wat gezellig. Een beetje fluffy.
0: Dat noemen ze een schaap.
1: Nee,
0: oh,
1: koe. Want het is gewoon van die horens, zo. Ja, dat is een koe.
0: Ja.
1: Ja. Dus die staan heel vaak op van die tuinposters.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus ook, weet je wel. Omdat ze zo fotogeniek zijn. Het zijn echt wel mooie, leuke beesten. Nou, dus dat vond ik ook. Ik vond die knuffel leuk van die koe. Nou, dus die wilde ik hebben. Dus daar heb ik ook nog voor gerold met die ballen, zeg maar.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja, dus die heb ik wel gespaard. Maar voor de rest, die andere, ik had uiteindelijk 5 knuffels bij elkaar. Die andere 4 komen uit de grijpers.
0: Nou, ik heb in de grijpers heb ik iets zien staan. Dat was zo'n grote pop. Die krijg je er toch nooit uit?
1: Nou, ja, naast de grijpers. Ja, die horen wel, dat hoort bij elkaar.
0: Ja.
1: Maar dat is een aparte unit.
0: Mm-hmm.
1: En daar staan zo echt van die manshoge vitrines.
0: Ja.
1: En ook manshoge knuffels.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, dat is een ander spel. Ja, dat is geen grijper. Dan hangt die knuffel hangt aan een touwtje. En dan komt er een soort van schaartje van achteraf, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, waar maar een heel klein stukje van dat schaartje ook daadwerkelijk knipt. En dat schaartje komt dus van achter naar voren zo. En dan moet je op het juiste moment op de stopknop drukken.
0: Oh.
1: En op dat moment knipt dat schaartje.
0: Ja.
1: Ja, maar dat schaartje dat knipt dus maar op 1 plekje precies knipt hij. Dus als hij niet precies op het juiste plekje bij dat touwtje zit,
0: ja,
1: dan heb je natuurlijk die knuffel niet. Dat is natuurlijk de hele achterliggende gedachte.
0: Ah, zo.
1: Dus je moet hem precies timen dat schaartje precies op het juiste moment knipt als hij bij dat touwtje van die knuffel is.
0: Okay.
1: Maar dat zijn echt van die, ja, die zijn echt zo groot als wij zijn, zeg maar.
0: Ja, nee, inderdaad. Knuffels. Ik zag hem staan. Ik denk, die krijg je er nooit in de bakje.
1: Nou, en ook die gingen er regelmatig uit.
0: Oh, serieus, ja?
1: Ja, echt serieus waar.
0: Okay.
1: Er liepen echt verschillende mensen met zo'n manshoge knuffel rond.
0: Okay.
1: Dan denk ik ook van, waar laat je dat ding?
0: Hè? Nou ja, dus, ik ga eerst eens googlen over zo'n koe. Want ik geloof er echt helemaal niks van.
1: Serieus?
0: Schotse hooglander koe.
1: Geloof me dan. Ja.
0: Schaap noemen we zoiets. Met wol. Wij gaan ertussen uit. Zo meteen nog een blaadje van de Venga Boys. En daarna zijn we terug na de klok van 8 uur. Ik zou zeggen, blijf luisteren, blijf kijken. Tot zo!

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
3: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
2: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
4: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
2: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkwaars.nl.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Pump and Confession. Plaatje van 3 weken geleden. Erg lekker om het 3e uur mee te starten natuurlijk. En als je het dan over het 3e uur hebt. Ja, het is de laatste vrijdag van de maand. Dus dat betekent...
1: Zomer op je radio.
0: We gaan door.
2: De beste en ook de coolste zomerplaten hoor je alleen bij Flow Radio. Tot 9 uur.

0: Ja, nou is die wel klaar. Ik heb me zo voorgenomen om in het begin geen twee platen maar achter elkaar te zetten. Wat doe ik? Ja, ik doe het toch. Ja. Sorry, hij heeft het even niet door. En dan denk je van, wat wint er nou weer te spelen? Ik dacht even dat ik hem niet aan de automaat had gezet. Maar dat was dus wel. Nou ja, in ieder geval, De Leeuw komt eraan. Samuel Welten daarvoor. Dus D.O.D. en Poppy Badcamp en Confession 3 weken oud. Ja, en Die Leeuw komt eraan trouwens. Die wordt nu ook gebruikt voor de winkel met het blauwe logo. Zou het nummer nou gemaakt zijn voor dat spotje? Het spotje was pas later. Maar ik weet dus niet wat er was.
1: Ja, dat is natuurlijk een heel productieproces. Ja, dat is zeker. Eraan vooraf, ja. Ik denk wel dat de supermarkt met de blauwe letters eraan mee heeft gewerkt met de totstandkoming van het nummer.
0: Ja, toch wel, denk je?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Dat ze dan eerst hem hebben laten bombarderen.
1: Ja, ze weten natuurlijk wie ze daarvoor gaan vragen. Ja. Hè, want ze hebben natuurlijk artiesten. Ze wisten natuurlijk dat de supermarkt met de gele letters van links en naar rechts zou gaan. Mm-hmm. Hè, dus omdat die natuurlijk in vaste dienst daar is gekomen. En dan zoeken ze natuurlijk ook wel iets waar ze tegenop kunnen boksen. Hè?
0: Ja, nou dat is eigenlijk gelukt volgens mij.
1: Dan gaan ze natuurlijk een populaire artiest erbij vragen, die dan zo'n reclamecampagne ook kan dragen, zeg maar, voor dat hele WK.
0: Ik vind het wel
1: natuurlijk iets passends bij zijn. Dus ik denk dat ze daar met Samuel wel echt goed ook in geslaagd zijn.
0: Dat zeker weten, want ik vind het een heerlijk
1: nummer. Plaat. Ja, zeker.
0: Meteen toen ik het de eerste keer hoorde, had ik al zoiets van, ja, dit klinkt toch wel lekker. Dat is weer dat is een beetje de André Hazes vibe, zeg maar. Hè? Dus die maakte vroeger echt die oranje platen. Die dacht van, yes, bam, dat zijn ze. Echt,
1: ja, die natuurlijk nu nog steeds wel hoort ook.
0: Ja, zeker. Wij houden van oranje en zo.
1: Ja. Ja, dus dit is echt wel een plaatje wat de boeken ingaat, denk ik. En vaker tevoorschijn gaat komen bij verschillende andere WK's, EK's.
0: Vast wel. Mix Marathon 72 van DJ Bas, die is onderweg. We hebben zo dadelijk ook nog wat geschiedenisfeitjes. En we hebben nog een nieuwe plaat die onze Jurgen doorgaf bij mij op de app. En ik denk van, ja, die klinkt toch wel. Alleen, ik heb even een twijfeltje of dat het AI is of niet.
1: Nou, ik heb net wel eens geluisterd.
0: Ik denk toch niet?
1: Nee.
0: We gaan hem zo laten horen aan je. Eerst even terug naar 1981, deze geweldige plaat.

0: elke keer weer als ik hem hoor, dan denk ik van ja, ik moet hem maar een keer inzetten. Dat gebeurt dan niet. En ik heb volgens mij ook al twee keer uitgesteld, maar vandaag was het de beurt aan Rick James dus en de Super Freak. En als je wil weten hoe een Schotse Hooglandse koe eruit ziet, moet je even naar onze Instagram gaan en dan naar de stories. Daar heeft onze Jurgen heeft daar een plaatje gezet over.
1: Ja, ik denk ik zal het maar even duidelijk maken. Ik heb het gewoon even op onze stories gezet, dus ja, kijk gewoon even Weekend Vibes Slow Radio.
0: Nou, dankjewel.
2: De geschiedenisfeitjes.
0: We gaan eens even kijken wat de geschiedenisfeitjes zijn van de jaren voor 2026. In ieder geval nog 188 dagen tot het einde van het jaar 2026. En dat betekent, wanneer is het dan Kerstmis, Jurgen van Eijk.
1: 183 dagen.
0: Hoppatee, ons duizendste uur komt eraan. Maar daarvoor nog onze Summer Vibes. Die is op 21 augustus.
1: Oh, dachten we dat vandaag naartoe waren. Ja,
0: het kan nog heter. Het kan nog heter. Ja. Ik ga even kijken of ik nog ergens wat lekkere cocktails kan fixen.
1: Nog heter in de eter. Dat
0: ja,
1: zeker
0: inderdaad.
1: Wel.
0: We gaan naar 1321. Dat is wel heel lang geleden, Nick. Dat klopt. Dan wordt de eerste steen gelegd van de Domtoren in Utrecht.
1: Dat is ook niet slim.
0: Nee, hoezo? De Domtoren. Ja, oké, goed. We gaan naar 1977.

0: Zo open zou
1: ik. Ja, dat klopt. Wij ook. Wij ook, weet je wel. Dat denk ik aan bij schuifdeur. Maar het is gewoon een hele grote stalen plaat die omhoog getrokken wordt.
2: Ja.
1: En alleen bij windkracht zoveel en bij stormvloedkeringen, dan gaat die plaat naar beneden.
2: Ja.
1: En dan heb je dus eigenlijk een vaste dam op dat moment. Ja.
2: We gaan naar 2009. Dan wordt de Waddenzee in Nederland en Duitsland toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO.
1: Wat?
2: Jurgen, het is warm zat, alsjeblieft.
1: Oh.
2: In 2013 komen de Amerikaanse president Barack Obama en zijn familie aan in Senegal voor hun 8-daagse trips door Afrika. En in 2014 wordt de laatste verdachte in de schilderijenroof uit de kunsthal Rotterdam uitgeleverd aan Roemenië om daar te worden berecht. Ook niks meer van gehoord. Die zit dan nog steeds vast, volgens mij.
1: Ik denk het wel.
2: Ja.
1: Ik denk dat ze wachten als ze kunnen omruilen van die gasten met dat masker wat ze in Drenthe
2: hebben. Oh, ja, dat zou ook kunnen.
1: Dat waren ook Roemenen, toch?
2: Ja. Ja. 2025, de laatste van vandaag, begint in Venetië het driedaagse huwelijk van Amazon-baas Jeff Bezos met zijn verloofde Lauren Sanchez. De festiviteiten stuiten op grote protesten. Iedereen was er niet mee eens.
1: Ja, dat klopt.
2: Ja.
1: Omdat als je geld genoeg hebt om heel Venetië af te huren.
2: Ja, dat klopt.
1: Weet je wel, dat is. Dan snap ik dat de mensen die daar ook nog wonen, dat die daar wel echt ontstemd door zijn. Omdat ze nergens kunnen komen op zo'n moment.
2: Ja, dat is
1: wel drie dagen lang, hè?
2: Ja, 3 dagen lang. Ja, 3 dagen gewoon niet naar de supermarkt kunnen. Of zo.
1: Ja, zeker.
2: Het is vandaag ook de dag van. Het is de dag ter bestrijding van drugs.
1: Mm-hmm. Goed plan.
2: Dat ga je nooit onder controle krijgen, heb ik het idee.
1: Nee.
2: Dat gaat echt never nooit niet gebeuren.
1: Dat klopt. Maar je kunt wel proberen.
2: Oh, en het is vandaag, de dag. Ja, dit geloof je niet.
1: Van de Schotse Hooglander.
2: Nee. Het is de dag van de afkoeling.
1: Nee.
2: Ja.
1: Oh, man.
2: Het is de dag van de afkoeling. Dat heeft zo moeten zijn.
1: Ja.
2: Nou ja, goed.
1: De dag van het zou misschien wel eens moeten af gaan koelen.
2: Ja.
1: Zoiets.
2: Dat hadden ze beter zondag kunnen doen.
1: Nou ja, zeker. Ja.
2: Mm-hmm. We gaan naar nieuwe muziek. Muziek die ik gisteren doorkreeg van onze Jurgen. Waar ben je deze weer tegengekomen?
1: Op TikTok.
2: Op TikTok.
1: Ja.
2: Is het Time Bell of is het Time Bell?
1: Time Bell volgens mij.
2: Time Bell?
1: Ik denk het, dat denk ik. Het zou wel kunnen als ze Zweeds, geloof ik.
2: Time Bell.
1: Want ze heeft wel ook meegedaan met de Eurovision Song Contest.
2: Is dat zo?
1: Ja, zeker. Oh. Volgens mij in 2017.
2: Dan zal het wel op het Engels uitgesproken worden. Time Bell.
1: Misschien is het dan wat Time Bell. Ja,
2: Time Bell. En MC Mammy. Ik dacht eerst dat het stond Miami.
1: Een hele hoop goede muziek. Denk aan Avicii natuurlijk. Komt uit Zweden natuurlijk. Hè? Dus daar is wel een bakermat van echt lekkere muziek. Dus.
2: Dat klopt.
1: Ja.
2: We gaan op naar de Mix Marathon nummer 72 van onze DJ Bas. Maar eerst deze lekkere zomerse plaat.

0: Voor op 21 augustus. Timebel naast MC Mami of Tima Belle. Ik weet, we moeten het echt even uitzoeken, want anders gaan we het heel te verkeerd zeggen.
1: Ja, we zullen het nog
0: opzoeken. Is ook echt, dat is onprofessioneel. Hola, mi chica. Ja, met dit warme weer is het wel belangrijk om goed te hydrateren natuurlijk.
1: Dat klopt, ik heb hier al twee flesjes water.
0: Ja, inderdaad. Ik zit aan de Cola Zero, ik zit aan het water. Ik zit van alles om elkaar te drinken, maar zo hard als het erin gaat, gaat het er ook weer uit. Ik heb net staan plassen en ik moet nou weer. Het is echt ongelofelijk. Het is niet te doen. Het is gewoon niet bij te houden. Ja. Maar goed, we kunnen 18 minuten op de wc gaan zitten. Oh. Uitdruppelen van ieder kinder. Ja. Want we gaan naar Mix Marathon nummer 72 van onze eigen DJ Bas. Heel veel plezier ermee en tot straks.
2: Ben jij er klaar voor? Wij wel. Dit is weer een nieuwe Weekend Vibes Mix Marathon van DJ Bas.

0: Bas weer lekker hoor. Deze nieuwe mixmarathon van onze eigen DJ Bas voor deze 26 juni 2026. Dankjewel Bas. Over 4-5 weken is er weer een nieuwe natuurlijk.
1: Het Weekend Vibes weerbericht met Jurgen van Eijk.
0: En gaat daar het goede nieuws komen, ja of nee?
2: Ik denk wat verderop in mijn weerbericht wel, Nick. Okay. Dus, okay. Maar ik begin eerst met de waarschuwing, want tot morgenavond 9 uur is code rood nog van toepassing. Let daarbij goed op, beperk fysieke inspanningen tot een minimum, want de hitte is zeer belastend voor mens en dier. Dus zorg ook goed voor de huisdieren natuurlijk. En dan is er vanavond ook nog een code geel voor onweersbuien. Vooralsnog lijkt alleen het puntje van Zuid-Limburg geraakt te worden. Maar goed, dat kan nog steeds gebeuren. Er kunnen dan in korte tijd ook forse regenval, hagel en zware windstoten voorkomen. Goed. Vanavond is het dus nog lang tropisch heet en maakt vooral het zuidoosten kans op onweersbuien. Het kan dan stevig doorregenen en hard waaien, zoals ik net al zei. En in de nacht trekken die buien dan mogelijk noordwaarts over het land. Het is nog onzeker waar en wanneer het precies gaat regenen, dus hou die radar in de gaten. Dan zaterdag. De piek die is geweest vandaag op vrijdag. Maar het blijft nog steeds wel puffen en zweten op zaterdag. De maxima die liggen veelal tussen de 30 en 38 graden. En alleen aan de kust is het iets koeler met temperaturen rond de 28.
0: Dat is nog steeds dan hoppatee.
2: Ja, nog steeds klap in uw gezicht. Nou. Vooral in de avond kunnen er enkele buien overtrekken. Maar ook eerder op de dag is een bui niet uit te sluiten. En tijdens de droge periode dan waait er een matige wind uit het noordoosten of oosten van het land. Zonneschijn en wolkenvelden die wisselen elkaar af. 'S Avonds dan neemt het aantal buien en de intensiteit daarvan wel toe. Er is veel kans op regen en zware windstoten. Zorg ervoor dan dat je je zonnescherm inklapt voordat je van huis gaat. He, want dat hij niet ergens gaat vliegen en bij de buren in de tuin terecht gaat komen. En in de nacht naar zondag dan liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Het is dan nog niet helemaal makkelijk om goed af te koelen in huis. Want die warmte is natuurlijk ook de afgelopen dagen in de stenen gaan zitten. Hè? Dan zondag, vergeleken met de voorgaande dagen, is het dan wat minder heet. Het wordt zo'n 21 graden aan de kust tot 30 graden in het oosten. Toch kan het dan nog wel voor veel mensen onaangenaam warm aanvoelen. Want er is een hoge luchtvochtigheid. Zeker als het natuurlijk wat geregend heeft. En niet echt doorgeregend heeft, zal ik maar zeggen. Net zo'n klein buitje, dat dampt meteen weer op, als het ware. Het voelt drukkend aan en er is kans op buien. En het gaat dan dikwijls wel om stevige onweersbuien met veel regen in korte tijd. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon met een matige wind die van het zuidoosten naar het zuidwesten draait. En dan het goede nieuws. In de nacht naar maandag komt de temperatuur eindelijk weer eens onder de 20 graden. Waarschijnlijk wordt het zo'n 16 tot 18 graden. Waarmee het een goed moment is om lekker te ventileren. Dus de ramen mogen dan weer lekker open. En na een extreem warme periode keert op maandag het normale zomerweer weer terug. Het wordt zo'n 22 tot 26 graden met een afwisseling van wolken en zon. Er waait een matige westen tot noordwestenwind. En alleen lokaal is er nog kans op een buitje. Dus eindelijk weer prima om gewoon actief buiten te zijn, zeg maar. En niet alleen maar gewoon op uw reet te liggen.
0: Ja, dat is Nick van Ees.
2: Ja, de rest van de week lijken we een gewoon rustig zomerweer aan te komen. Dat betekent dat de maxima rond de 23 graden schommelen. Af en toe is er ruimte voor zon en af en toe trekt er een buitje over. En met minima rond de 15 graden in de nacht kan het binnenhuis weer wat afkoelen. Een update van het weer die hoor je op woensdagavond tussen 7 en 9 bij Door de Week. Met Ingrid en ik heb niet in de agenda gekeken.
0: Dennis.
2: Met Dennis, hier op Flow Radio.
0: Ja, we kunnen proberen om het af te koelen met dit. Ja, het wordt al een stuk frisser.
2: Oh, nou, ik voel het al. Ja, te rillen.
0: Nee, zomaar niet doen, hè. We gaan verder met nieuwe muziek.
2: We zitten vanaf dit moment overigens wel weer dichter bij het eind van het jaar.
0: Ja, dan bij het begin. Ja, we zijn over de helft. Ja. Ja. Het is deze week echt precies de helft. Dus, week 26, dat klopt helemaal. Heb je helemaal gelijk. En wij gaan naar nieuwe muziek die vandaag binnen is gekomen. Nummer 27 in de tipperaden. Ja, wij draaien de plaat al een kleine 3 weken hier op de zender. En ik vind het toch wel een leuke plaat. Dus ik laat hem ook even gelijk aan je horen. Want dit is die gewarre. Komt gewoon uit Nederland. Waar dat hij ineens vandaan komt, dat weet niemand. Wat ik wel weet,

0: Zoals ik al zei, binnenkomen nummer 27 in de tipperaden vandaag. De nieuwe single van Flair en Door het oog van de nacht. Leuke plaat.
1: Alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht.
0: We gaan naar een andere plaat die vorige week opnieuw is ingeblazen in de tipperaden. En die vandaag dus is doorgestoomd naar de top 40. Ik heb het over de nieuwe single van Bruno Mars. En als je dan na één week al doorstoot naar de top 40 op nummer 40, ja, dan ben

worden. Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur, alleen maar hits bij Flow Radio. Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: eigenlijk alweer veel te lang geleden dat ik deze gedraaid heb. Komt gewoon uit Nederland, Sam Hoffman en Set Me Free. Zo, en dat was die de laatste voor vandaag. Ja, inmiddels worden 5 minuten voor de klok van 9 uur. En dat betekent dat er weer een einde komt natuurlijk aan 3 uur weekend vibes hier op Flow Radio. Vandaag een hele leuke show gehad, vond ik eigenlijk zelf wel. We hebben even gebeld met Sam van Veldhoven.
1: Dat was leuk.
0: Hoe heet die plaat ook alweer? Ik ben het al even kwijt. Hé, hey, kom maar op, zo heet hij inderdaad, ja. Ja, hele leuke zomerplaten. Je gaat hem vaak horen, want ik heb hem gewoon in een non-stop mee laten draaien. We hadden ook natuurlijk de weekendroulette, we hadden de weekendpool, echt alles. En volgende week, kan ik zeggen, is het er allemaal weer. Behalve Jurgen van Eijk, die is er dan niet.
1: Nee, dat klopt.
0: Dan zit onze Rens hiernaast.
1: Ik moet nog even weer bijkomen van dit gezweet, toch?
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Ja, maar volgende week is het weer een hoop minder temperatuur. Tenminste, dat hoop ik. Ik weet niet hoe lang dat het hier gaat blijven hangen. Ik weet echt niet hoe lang het hier blijft hangen.
1: Nee.
0: Hey, we gaan nog 1 plaatje draaien om af te sluiten. Volgende week dan zijn we er weer met weekend 5 om 6 uur sharp. Reden genoeg om ook dan weer te luisteren. Want het is gewoon de allerbeste start van je weekend. Zo meteen het nieuws. En dan starten we daarna de non-stop met Live It All. En dat is de nieuwe single van Lost Frequencies die vandaag in de tipparade terecht is gekomen. Jurgen, dankjewel in ieder geval.
1: Ja, graag gedaan.
0: Wij gaan even iets drinken. Dat is een goede insteek volgens mij.
1: Nou.
0: Gaan wij afsluiten met Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Een heel fijn weekend. Doe het rustig aan morgen en graag tot volgende week vrijdag. Doei, doei!
1: Doei.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 9 uur. Nieuws.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
4: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
3: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
5: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
3: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 10 uur. Nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen. Waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

dan? Zet het morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt. Ze schaam.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer: op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu... Non-stop!

0: 12 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.